samen, maar het is in Tijol, wel de samen waren in show. Stangen, maar het is in Tijol, zo jong kakken voor.